monde. Die meisjes van die avond wink, straatmuzikant se hoed lê honger en wag, silvermunte van die verbygangers op te vang. Een blinde met een wit stok

Goeienaand, hoe gaan het met jou? Ik hoop het gaan baie goed. My naam is Frederico Lucas en welkom hier by Intune. Nou, elke mens het 'n story, nee. En soms vra dit net dat ons 'n oomblik stil raak en regtig luister. Nou, vanavond doen ons dit met uitstekende muziek en een speciale uitgave van Taal op Straat, waar ons hoor hoe Suid-Afrikaners denk oor inclusiviteit, gestremdheid en om die mens eerste raak te sien. Maar eerst begin ons met 'n lied wat ons herinner aan geloof, hoop en die dinge wat ons allemaal verbind. Hier is Onse Vader, Dier Kattie, Mr. MP en Inex, net hier op RSG.

0: Ona riten 7 o he ta khono nya ga FM tsa ma tsa ka te mono te ke 3 tsa ma go tao 18 ga minute jingi e gwa na ngeng e ska te mono te lintam tambo mde xa e kutate ha ra bana te mo xa e kweng e ska hisena go vena e tsi ya te kwa gate a ka kwa gwen ma tsa e tsi ta ma te xa e kwa gwen am de te xa e kwa gwe te mono MTN 80 so ani sentsa kunwa te xa e ku he ne nxe bora te ana gwa hengo a ga spanetsi e tere xa e tsi nwa ti jingi e ti kuri ske li ga e wo krisena ti ne nxe Ahaji etere nwati aji haju e kwa tingi mkopa ta koma. Nengi bora ete muwati asena kwa MTN 80 wafa wafa knockout ta asena kwa ene nga soho jiteka e kutate lenta mtambo mde. Tabada nengi esiki ete muwono hisena govem ehete wone tetuwa kwe tau kai kwa gwenu. Freda gwana mkate kiko ete haane cha somate amo katama chakam antoni sakia e kunu. Na koro kwa Freda hanze kao na kieka mjiga toti aka kwete u Freda hanze jingu kave kia ya kia ya ngwa hate kia ya kadati ete u Freda hanze jini tenkia watakia hati akwana chika hiti yo tenkia ukwete kia uku ndava huje kwenye siki na kwetao te munu tate jaro kare kwetao kaisi nza kunu kwa gureta te kuite ukwensi okubu heaven tabano te wesen na tabano te munu kubu hea uoha takwana kubu tame ite kwe kan onyo karakte unisa kia Netan onyo karakter unisa tseka akwana jika te kakai kwa kwe tau te muna ta te kungo kwa gure tak eisi nza kamate eich oka.
1: Bestuurders, wintermoegheid slaan vinniger toe as wat jy dink. Die verwarmer hou jou dalk warm, maar dit kan jou ook lomerig maak. Maak jou venster 'n bietjie oop. Neem jou rusposes ernstig op. Bly wakker en gefokus. Want wanneer jy agter die stuur van 'n swaar voertuig sit, stel moegheid nie net jou lewe in gevaar nie, maar ook die van ander. Bly waaksaam, bly sigbaar, bly veilig. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.

0: Rienzi's gebed uit die vijfde bedrijf van Wagner's Rienzi. En dat is gesing door Jonas Kaufmann, samen met die orkest van die Duitse opera in Berlijn onder leiding van Donald Runnicles. Een van die hedendaagse componisten waarvan die werk feitelijk voortdurend uitgevoerd wordt, is die Wallis geboren Sir Carl Jenkins. Die bekendste van zijn muziek is zeker die Adiemus, wat een mens elke dan en wan hoor. Maar hij heeft ook een paar oratoriums geschreven, onder andere The Peacemakers. En dit is een 17-delige oratorium, wat gebaseerd is op de uitspraken van beroemde vredemakers, onder andere Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Martin Luther King en die Dalai Lama. In mei 2016 het ons Suid-Afrikaanse Libertas Koor onder leiding van Johan de Villiers, of de Villiers, soos die mens nou ook al wil, door West-Duitsland getoer en in Halle in Westfalen in Duitsland bij die Jerry Weber Stadion opgetree met The Peacemakers. Die uitvoering is voorafgegaan door een tour door Westfalen, wat daar met verschillende andere koren gerepeteerd is, met die gevolg dat bij die finale uitvoering daar een koor van 1200 stemmen was, en ook samen die Noordwest-Duitse symfonieorkest, alles onder leiding van Johan de Villiers. Hier is nou die 15e deel uit die 17, wat genoemd wordt Let There Be Justice For All, en dat is gebaseerd op die woorden van Nelson Mandela, en dat is een sentiment wat ons vandaag zekerlijk bij je nodig heeft. Ik vind het bijzonder roerende muziek.
1: Let there be peace for all. Let there be work, bread, water.

Eternal source of light divine. Uit die Ode for the Birthday of Queen Anne van Händel. En dat is uitgevoerd door Edita Groborova, die zangeres, die sopraan. Bunton Marcellus, die trompetspeler. En die Engelse Kamerorkest onder leiding van Raymond Leppard. Een hele paar jaar geleden kon een mens zo om en bij 7:00 in die aand, op een vroeg aand in die week, niet een mens op straat zien. Allemaal was destijds in hulle huise voor die radio. Want dit was die tijd waar die deploys van Soetmelks Vlei uitgesaai is. Een reeks door Jan Skutte, waar die eenaardigheidjes van gewone mense so vastgevang het, dat allemaal daarmee kon vereenselwig. En die kenwysie natuurlijk, het was die 18e variatie uit die rapsodie op het thema van Paganini van Rachmaninoff. Nou nie hierdie opname nie, ek dink die opname wat destijds gebruik was Winifred Atwell. Maar hier is Vladimir Ashkenazi

Vladimir Ashkenazi met die 18e variatie uit die rapsodie op het thema van Paganini van Rachmaninoff. Die Londense symfonieorkest was onder leiding van André Previn. Een van my groot en geliefde baritons is Robert Merrill, of was Robert Merrill. Die Amerikaner wat in die Bronx gebore is en hy is vir my een van die mooiste stemme wat ek ken. So klink hy.

Robert Merrill, samen die orkest van Stanley Black, en Carry Me Back to the Lone Prairie. Hier is nog een beroemde opname van Toonter. Dit is Barbel Streisand.

In 9 Augustus het ons opera. Luister ons onder andere na Il Lombardi, Imaginieri en Otello van Verdi, as ook La Belle Hélène van Offenbach, Polyeucte van Gounod, Madame Butterfly van Puccini en La Sonnambula van Bellini. Van die zangers is Dion van der Walt, Jannie Moelman, Anina Wasserman, Renata Scotto, Kathleen Battle, Joan Sutherland en Giuseppe Giacomini. Dis opera, sondagavond om 9:10, saam met my, Sjaal van Heiningen.